FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar voor

0: volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

5FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict.

0: conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt de bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui met 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 richting Utrecht is bij Leusden een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Verdo.nl. Petit Verdo, waar smaak en sfeer samenkomen. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Zin in een avond kunnen.

0: lekker genieten? Reserveer nu bij Petit Verdot in Nunspeet. Fusion dining op zijn best. Kijk op petitverdot.nl.
1: Lunch, diner, borrelen en stappen.
2: Bij de stof valt alles te slapen.
3: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
3: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
4: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
5: Zo trots in weer en wind. Molende Duif, wat ben je mooi.
6: Laten we zorgen dat het mooi blijft. Steun Molen de Duif met onderhoud en word vriend voor maar €12,50 per jaar. En laat de wieken draaien. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom. Alle informatie vindt u op de site www.molendeduif.nl of breng een bezoek aan de molen. En

En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: op deze donderdag de 2e juli. Nieuwe Nederlandstalige band die zijn oorsprong vindt in het gelijknamige televisieprogramma van songwriter en producer Kristen en zijn muzikale vrienden. Ze worden vandaag geknuffeld. Voor iedereen.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bond.
0: Die zegt goedemorgen.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Het is 9 minuten over 7.
2: Radio Nunspeet.
0: De start vanochtend voor Nunspeet in de wijde omgeving ook te beluisteren. Wat betreft de Veluwe start op tot aan de klok van 9 bij onze collega's van AI Media voor de gemeente Nijkerk en Barneveld. Wees welkom tot aan de klok van 9 met natuurlijk tussen nu en 9 uur veel aandacht voor de berichtgevingen uit de ochtendbladen van vandaag. En ook het laatste nieuws vanuit onze redacties van RTV Nunspeet en van de VRMG. Verder natuurlijk ook de vaste items. En zoals gebruikelijk ook weer en verkeer houden we voor je in de gaten. Het is niet zo heel erg druk op dit moment in onze provincie Gelderland. Totaal 11 files, 74 kilometer. Onze regio, ook een aantal meldingen. A1 Apeldoorn richting Amsterdam, 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Barneveld en Hoevelaken. De tweede en de laatste die staat op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Ruim 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Maren en Amersfoort. Vandaag deze donderdag beginnen we met veel bewolking. In de loop van de ochtend en ook begin van de middag trekt er een gebied met buiige regen over onze provincie Gelderland. En hierbij trekt ook de noordwestenwind iets aan en het wordt matig tot vrij krachtig, rondkracht 4 à 5. Voor de bijen uit wordt het nog 20 tot 24 graden, maar tijdens de regen koelt het af naar een graadje of 17.

Alston hier op Radio Nunspeet. Het Gimme, Gimme, Gimme. Het is 7:15. Goedemorgen nogmaals. Dit is de Veluwe startop voor donderdag 2 juli. Een automobilist is gisterenmiddag met zijn BMW tegen een boom tot stilstand gekomen in Elspeet. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval in de rug tussen gebeurde zo rond 12:30. Volgens de politie bestaat het vermoeden dat de bestuurder onder invloed heeft gereden. Een test moet uitwijzen of daarvan echt daadwerkelijk sprake van is. De auto raakte beschadigd, mede doordat er een afgebroken tak op de auto is beland. Dat meldt de 112-verslaggever. Het voertuig moet worden afgesloten, tenminste, en ook afgevoerd worden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval, zo laat maar dat weten aan onze redactie. En de politie heeft camerabeelden vrijgegeven van de verdachte die begin april een explosief liet ontploffen bij het Israëlcentrum in Nijkerk. De beelden werden afgelopen dinsdagavond getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. En daarop is te zien hoe de verdachte op vrijdagavond 3 april op een fatbike aankomt bij het terrein van de Christenen voor Israël aan de Henry Nouwenstraat. Rond 11:30 brengt de persoon een explosief tot ontploffing bij het hek rond het terrein. Dat hek was eerder dit jaar geplaatst vanwege veiligheidsredenen. Bij het Israëlcentrum wordt vaker gedemonstreerd en daarbij zijn in het verleden ook vernielingen aangericht. Vorig jaar waren er onder meer de pro-Palestijnse protesten bij de bijeenkomsten van Christenen voor Israël in Barneveld en Katwijk. In beide plaatsen liep de situatie uit de hand en werd met voorwerpen gegooid. En daarbij raakte in beide plaatsen 1 persoon gewond. De politie hoopt dat de mensen de beelden bekijken en waarschijnlijk misschien wel de verdachte kunnen herkennen aan de hand van de vrijgegeven beelden. Check het eventjes online dus. Wat betreft het nieuws voor dit moment hier bij de Veluwe start op.

De Veluwe is dat open voor lunchmeter in de wijde omgeving. Met lekkere hits onderweg van Teddy Swims, de voornaam Blans. We hebben Percy Sledge op de playlist gezet. Maar er is nog eventjes een prachtig duet tussen Zoe Levi en Snap.

Het moet het voor alle vacht. Goedemorgen. Dit is de Veluwe. Staat op met de grote zinger van Percy Sledge. En When a Man Loves a Woman. Daarvoor die grachtige hit van Zoe Levi en Snelle. En dat deden we met Ik Zing. Een 50-jarige man uit Epe, die is na een botsing in Ermelo tegen de lamp gelopen. Niet alleen raakte hij rond 7:15 s'avonds met zijn busje betrokken bij een ongeval met een personenauto, ook bleek hij na een blaastest te veel alcohol op te hebben. De botsing gebeurde op de Stakenbergweg. De bestuurder van de personenauto werd daar ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Voor de bestuurder van het busje kreeg de avond nog een juridisch staartje. Zijn blaastest was positief en bij de ademanalyse werd 375 IGL gemeten. De politie heeft een procesverbaal opgemaakt tegen hem, zo laat onze redactie dat weten. En een huisartsenpraktijk in Harderwijk heeft volgens het Medisch Tuchtcollege in Zwolle niet verkeerd gehandeld bij de behandeling van een ex-patiënt met een hoge bloeddruk en ook een hoge cholesterolgehalte. De vrouw diende een klacht in omdat zij vond dat haar cholesterolproblemen jarenlang waren onderschat. Uiteindelijk kwam zij bij een cardioloog terecht die vernauwde kransslagaders vaststelde. En daarvoor moest de vrouw een dopperbehandeling ondergaan. Volgens de ex-patiënt had deze behandeling mogelijk voorkomen kunnen worden als de praktijk haar gezondheid beter had gevolgd. En ook vond zij dat haar familiegeschiedenis, waarin hart- en ook cholesterolproblemen voorkwamen, onvoldoende was vastgelegd. De huisartsenpraktijk stelde dat er steeds sprake was van een laag risico en dat de behandeling daarop was afgesteld. Het Tuchtcollege gaat daarin mee. Volgens het college mochten de artsen vertrouwen op de geldende richtlijnen, omdat er bij de vrouw geen duidelijke signalen waren die wezen op hartproblemen. Nou, een deel van de klacht over het vastleggen van familiegegevens in 2014 is niet inhoudelijk behandeld. Daarvoor geldt er een verjaringstermijn van 10 jaar. De klacht tegen de huisartsenpraktijk is daar dus mee afgewezen. Zo schrijven ze dat allemaal in de regiobladen wat betreft deze donderdag, de 2 juli 2026. De voornaam Blan staan voor je klaar. What's up? We hebben Meteor, Hanna mee, de Moody Blues. Eerst nog even terug naar deze man. Teddy Sims, hier bij de Veluwe, staat op. Dit is Mr. Know-It-All.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht. En er is nauwelijks zicht op deze groep, stelt het Centrum Mensenhandel. Het kabinet wil de nieuwe stikstofplannen liever niet nu alweer aanpassen. Dat zei minister Van Essen gisteravond in het debat erover. Voor de plannen is er steun nodig van de oppositie. Op rechts wil jaar 21 de plannen nog afzwakken, maar op links voelt Pro daar niets voor. En België is op het WK voetbal aan uitschakeling ontsnapt. Tegen Senegal kwam het in de laatste 5 minuten terug van een 0-2 achterstand. Kort voor het einde van de verlenging kregen de Belgen nog een strafschop, 3-2. Het weer bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon door bij 20 tot 23 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A6 Emmeloord richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. De A28 Utrecht richting Amersfoort staat bij Amersfoort een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Dan naar de A28 Zwolle richting Utrecht. Bij Leusden is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten tijdsverlies. Verkeer richting Utrecht, volg Hilversum over de A1 en de A27. En dan naar de A50, Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

duidelijkheid willen ze graag weten. Meteor en Hallemee, wat wil je van mij hier bij de Veluwe? Startoppen gaan we terug naar het nieuws voor vandaag. De berichtgevingen uit de bladen en het regionieuws, maar ook het lokale nieuws ontbreekt niet. Dus nu aan de klok van 9. Over regionieel nieuws gesproken. De gemeente Zeewolde mag maximaal 1000 arbeidsmigranten huisvesten aan de Bosruiterweg naast het bungalowpark buitenplaats Horsterwold. Dat heeft de Raad van State bepaald. Tegen de plan was fel bezwaar gemaakt door de eigenaren van de bungalows op het naastgelegen park. En zij vinden het oneerlijk dat arbeidsmigranten daar tijdelijk mogen wonen, terwijl zij zelf niet permanent in hun bungalow mogen verblijven. Op de locatie wonen nu nog 1171 arbeidsmigranten. In het nieuwe bestemmingsplan is ruimte voor 1000 bewoners met een verblijf van maximaal 12 maanden. Wie langer in Zeewolde wil blijven, moet daarna zelf woonruimte vinden. Volgens de Raad van State is dat haalbaar. De bungalow-eigenaren twijfelen daaraan en vragen zich af hoe de gemeente dit gaat controleren. Zij voeren al langere tijd tegen het verbod op permanente wonen op hun eigen park. En ook andere bezwaren, zoals verkeersoverlast, auto's in de berm en zorgen over de riolering, zijn door de Raad van State afgewezen. Volgens de rechter gaat het daarbij vooral om handhaving of om kwesties tussen de betrokken partijen onderling. En daarmee blijft het bestemmingsplan overeind en mag dus Zeewolde doorgaan met de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg. Dat meldt ook vandaag dus in de regiobladen wat betreft deze donderdag. En in het oude Shimano-pand in Nunspeet staan tientallen fietsen opgeslagen die zijn achtergelaten bij het station Nunspeet of op andere plekken in het dorp. Het gaat onder meer om elektrische fietsen, racefietsen, OV-fietsen en zelfs fatbikes. Boa Edwin Baars ziet soms opvallende nette fietsen tussen de verzameling staan. De fietsen worden opgehaald, gelabeld en bewaard tot de wettelijke termijn is verstreken. Fietsen onder de €450 moeten 3 maanden blijven staan. Duurdere fietsen worden 1 jaar bewaard. Als niemand zich meldt, dan wil Baars graag de fietsen het liefste een maatschappelijke bestemming geven. In ieder geval, hoe dat allemaal gaat aflopen, dat is nog eventjes de grote vraag. Want het is beter natuurlijk om het aan een maatschappelijk doel te geven dan fietsen weg te gooien. In ieder geval, dat meldt onze redactie dat allemaal. En ik heb toch eigenlijk wel een beetje mijn vraagtekens. Want misschien, als je het filmpje nog niet hebt gezien, onze collega Bernadette Vroon, die is daar ter plaatse geweest, heeft ook een beeldmateriaal daar gemaakt. En dan zie je ook dus die OV-fietsen staan, die je kunt huren, zeg maar, bij vanaf het NS-station bijvoorbeeld. Ja, en die fietsen worden dan ook her en der geplaatst. Maar volgens mij zijn die fietsen ook geregistreerd en zijn ze ook te tracken, zeg maar, via die trackingsystems. En dan is daar eventjes de grote vraag. Waarom doen ze niet eventjes een belletje richting NS of richting de organisatie die fietsen levert, om te zeggen van, goh, we hebben hier een paar fietsen van jullie staan. Ja. Die blijven daar maar staan, dus ja, het is toch wel eventjes een samenwerking. Kleine moeite volgens mij, maar goed. 10 over 8:30, goedemorgen. Daniel Lohuis hebben we op de playlist staan voor je. Hier kom ik weg. Eerst terug in de tijd met de Moody Blues.

En zo deed voor Queen op dit moment. Op de leiding van Freddie Mercury, It's a Kind of Magic. En dan voert trouwens ook nog Daniel Lohuis. En hier kom ik weg. Het is 8 minuten voor 8 geworden. Aan de Koemkolkweg in Oosterwolde wordt deze week hard gewerkt aan de opbouw van Big Pop. Het festival oogt professioneel met podia, techniek, barren en beveiliging. Maar draait achter de schermen nog altijd vooral op vrijwilligers, lokale bedrijven en ook inwoners uit het dorp. Big Pop ontstond rond 2004 omdat een groep jongeren vond dat er in de omgeving weinig te doen was. Na een pauze werd het festival in 2016 nieuw leven ingeblazen. En sindsdien is het festival uitgegroeid tot een van de vaste namen in de regio. Naast de muziekavonden is er ook zaterdagmiddag een springkussenfestival voor kinderen. Toch wil de organisatie niet te groot worden. Het dorpsgevoel moet blijven. Volgens de organisatoren zijn vrijwilligers en ook sponsoren onmisbaar. Lokale bedrijven leveren onder meer materialen, stroomvoorzieningen, maar ook ondersteuning. Juist die gezamenlijke inzet maakt het festival volgens hen bijzonder. Een festival dat nog altijd door het dorp zelf wordt gemaakt. Lees het complete artikel via de website devrmg.nl. En dan een wel heel bijzondere reddingsactie van de dierenambulance. Afgelopen maandag kwam er een melding binnen van een bergeend die vast zat in de grill van een auto. Het dier zat muurvast, maar bleek nog te leven. Het incident gebeurde halverwege het Amstelmeer. De bestuurder reed nog ongeveer een half uur door met snelheden tussen de 90 en 100 km per uur, terwijl de eend vast zat aan de voorkant van het voertuig. Bij aankomst bleek de situatie ernstig. De bergeend zat klem en kon geen kant op. Medewerkers van de dierenambulance wisten het dier echter binnen 10 minuten te bevrijden. Wonder boven wonder hield de eend er slechts een paar schrammetjes aan over. Het dier is meegenomen naar de wildopvang, de Helderse Vallei, waar het wordt verzorgd en kan bijkomen. Zo laat men het weten in de krant van vandaag. Op naar reclame nieuws weer en reclame de knuffel. Straks bij terug naar het vervolg wat betreft de Veluwe. Staat op wat betreft deze editie. Donderdag vandaag, 2 juli 2020.

0: Dit comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Velufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
3: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking. Van den Pol
4: Mode. Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijl.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe, historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
4: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
3: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
5: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
6: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
3: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. 10 mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
7: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
3: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
8: De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A6, Emmeloord richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. Op de A12, Almere richting Utrecht, bij Veenendaal West ook een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort, bij Amersfoort 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. De andere kant op, richting Utrecht op de A28, tussen Strand Nulde en Leusden, 20 minuten tijdsverlies. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Utrecht kan over Hilversum, over de A1 en de A27. En dan nog de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek doe je er 20 minuten langer over.
2: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
9: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
10: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerol. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwele. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
11: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken

0: wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
1: Zin in een mosselpannetje? Kijk op soerelepen.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
4: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze acties snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
5: Is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolei. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet of kijk op parasolei.nl.

En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Goedemorgen, het is bijna 10 minuten over 8. Donderdagmorgen 2 juli, dit is de Veluwe start-up deel 2 tot aan de klok van de 9e. Met zojuist de knuffelblad voor vandaag. De Troubadours komen voort uit het gelijknamige televisieprogramma waarin Christon met muzikale vrienden, maar ook bekende artiesten, liedjes hebben geschreven op basis van persoonlijke verhalen. Vandaag worden ze geknuffeld met hun nieuwe single, is getiteld Voor Iedereen. Onderweg de Hollandse klompplaat, de verjaardagshoroscoop, hebben de spreuk van de liefde. Uiteraard Roy Orbison naar de headlines van 8:30. En straks ook nog eventjes een update, objectief en uitgebreid wat betreft het weer. En uiteraard ook nog wat berichtgevingen uit de diverse ochtendbladen, maar ook het laatste nieuws vanuit onze redacties van RTV Nunspeet en van de VRMG. Files, die hebben we ook te melden. Voor onze regio zijn dat er in totaliteit stuk of 3 zo te zien. A28 richting Utrecht, of nee, Utrecht richting Amersfoort moet ik zeggen. Ruim 5 kilometer stilstand verkeer. Er is een kapotte vrachtauto. Rechte rijstrook is afgesloten. Tussen afrit Maarden en Amersfoort kom je in de file te staan. Diezelfde A28, Zwolle richting Utrecht, die komt erbij. 23 kilometer op dit moment. Stilstand verkeer, rechte rijstrook is dicht. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen tussen Stroop Nulden en Leusden kom je in de file te staan. Sterkte. Gaan we naar de A50 toe, Zwolle richting Apeldoorn. 4 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen Heerde-Zuid en Vaassen. En er wordt weer een update gedaan. De N50 daarbij komend. En Meloord richting Zwolle. Kleine 5 kilometer stilstand verkeer tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemabroek. En dat zijn ze tot zover. Deze donderdag beginnen we met veel bewolking. In de loop van deze ochtend, maar ook begin van de middag, trekt er een gebied met buiige regen over onze provincie. En hierbij trekt de westenwind, de noordwestenwind, ook iets aan. En het wordt matig tot vrij krachtig. Voor de buien uit worden nog zo'n 20 tot maximaal 24 graden Celsius.
3: Een hele zomer lang.
4: Marcel Bonte.

0: voor vandaag. Je bent Danny Vroeger. Ik wil dat jij nu bij me blijft. En dat is toch wel ons klompplaat voor vandaag 2 juli.
1: Jarig vandaag. Dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Het scherm mag best wat vaker uit, mensen. Om je heen waarderen het wanneer je echt aanwezig bent en aandacht hebt voor wat er speelt. Persoonlijke gesprekken leveren meer op dan eindeloos berichten versturen. Hoewel communicatie centraal staat, blijkt het soms lastig om precies uit te leggen wat je voelt. Emoties kleuren veel van je reacties. Gelukkig hoef je niet alles in woorden gevangen te worden. Dat is de verjaardagshoroscoop voor vandaag. En dan de spreuk van de liefde voor deze donderdag, de 2 juli 2026. Echte liefde is

0: Het waren de Beatles op Radio Nunspeet en No Reply. Daarvoor nog Adam Lambert en dat deden we met zijn hitsingle The Ghost Town. Het Nunspeetse bedrijf Roemra Buitenleven is failliet verklaard. De onderneming verkocht en monteerde tuinhuisjes en overkappingen en bood daarnaast eigen ontwerpen aan. Volgens de curator Hassan Kayai heeft de ondernemer zelf het faillissement aangevraagd. Het bedrijf werd ongeveer een jaar geleden opgericht, maar staat inmiddels voor bijna €200.000 in het rood. En de bank is daarbij de grootste schuldeiser. De curator onderzoekt nog wat de precieze oorzaak van het faillissement is. Volgens hem is de situatie extra vervelend omdat het seizoen voor tuinhuisjes en ook de overkappingen nog volop loopt. En daardoor had er mogelijk nog omzet kunnen worden gemaakt. Roemra Buitenleven had een profit, dus had geen personeel in dienst. Ontslagbrieven hoeven dus daarom niet te worden verstuurd. En ook particuliere klanten lijken geraakt te worden door het faillissement. Volgens de curator zijn er vermoedelijk klanten die al hebben betaald, maar ja, hun bestelling nog niet geleverd hebben gekregen. Gedupeerde kunnen zich melden bij de curator, zo melden ze het allemaal via de regiobladen wat betreft vandaag. Ja, en dan hebben we nog meer lokaal nieuws uit Nunspeet. Want de geplande broodjeszaak aan de Molijnlaan in Nunspeet mag doorgaan, maar wel in een aangepaste vorm. Na bezwaar van omwonenden heeft de gemeente de parkeersituatie opnieuw bekeken. En daaruit bleek dat het oorspronkelijke plan niet voldeed aan de parkeernormen. En daarom wordt de broodjeszaak fors kleiner. In plaats van 155 vierkante meter gaat het nu naar 67 vierkante meter. De rest van de leegstaande showroom bij de carwash wordt ingericht als een kantoorruimte. Volgens de gemeente is voor deze aanpassing geen nieuwe vergunning nodig. De aangepaste tekeningen zijn inmiddels goedgekeurd. De broodjeszaak wordt geen volwaardig restaurant of een café. Er komt ook geen terras. Bezoekers kunnen er wel iets eten en drinken. En ook bezorgen en of catering blijven mogelijk. Zo laat men het weten aan de redacties hier van RTV Nunspeet. Het is 8:45. Zo dadelijk de headlines uit het nieuws krijgen we een update wat betreft de situatie voor onze regio aangaande files. En dat wordt gedaan door de mensen van de ANWB. En tot die tijd nog eventjes terug naar het verstaan. De man scoort de ene hit na de andere. Ik heb het over niemand minder dan Yves Berendsen. Maar in de beginperiode werd deze ook al veelvuldig gedraaid. Laat dat eventjes vooropstellen. Yves Berendsen bij de Veluwe staat op met Ik heb zo ontiegelijk zin in jou.
1: Ik zag je

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep. Het Centrum Mensenhandel wil dat landen met elkaar gaan samenwerken om internationale gedwongen prostitutie tegen te gaan. In het zuiden van Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. Zo staat in de buurt van Carcassonne 800 hectare in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet en het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. De visdeurbel in de Utrechtse grachten is ook dit jaar goed bekeken tijdens de voorjaarstrek. 900.000 unieke bezoekers uit onder meer de VS, Polen en Duitsland keken samen 12 miljoen keer naar de livebeelden. Het weer bewolkt, mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon door bij 20 tot 23 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: De A6 Emmeloord richting Muiden is een ongeluk gebeurd bij Almere Oostvaarders. Daardoor heb je 5 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij afrit Wageningen gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartiertijdsverlies. Dan de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij Amersfoort staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En op de A28 Zwolle richting Utrecht gebeurde bij Leusden een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 20 minuten. Verkeer richting Utrecht kan over Hilversum via de A1 en de A27.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

No change at all. Jorden de Wicko hier op Nunspeet. Iedere dag opnieuw van maandag tot en met vrijdag. Na de headlines van 8:30 de Wicko hier op Radio Nunspeet, oftewel Roy Orbison. De bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en ook gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat er de komende jaren voldoende geld is. Dat blijkt nu uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was veel verzet in de Tweede Kamer. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor 2027. Sterk zegt nu dat ook de bezuinigingen voor de 3 jaar daarop niet nodig zijn. Sterk verwacht dat de ouderenzorg tot 2031 met 3,2% kan groeien en de gehandicaptenzorg met 1,9%. Mijn voorstel bevat precies 0 financiële verrassingen. Aldus de woorden van Sterk. En daar wordt overgeschreven door onze collega's van de NOS. En eens even kijken, dan gaan we nog eventjes naar de gemeente Nunspeet, want die stelt de overname en overlevering, of de oplevering moet ik zeggen, van 2 woningen aan de Laan met 2 jaar uit. Het gaat om de woningen Laan 52-54 en Laan 56. De panden zijn eerder strategisch aangekocht omdat ze mogelijk een rol kunnen spelen bij een toekomstige uitbreiding of een herontwikkeling van de locatie van zorggroep Noordwest-Veluwe. Die zorggroep denkt al langer na over een huisvesting of de uitbreiding, onder meer vanwege de technische staat van de Itmanshof. Op dit moment is er geen concreet de voortgang in het project. Toch wil de gemeente de mogelijkheid voor een bredere gebiedsontwikkeling openhouden. En daarom worden de woningen voorlopig niet verkocht. Zo laat men dat weten via de website rtvnunspeet.nl. Het is ook terug te vinden op de vrmg.nl. Check het allemaal. Al het laatste lokale en het regio nieuws via de genoemde websites. Maar beide hebben ook een gratis app. Dus die kun je weer downloaden via de welbekende stores. De appstores wel te verstaan. Terug naar de hits. De beste muziekmix op Nunspeet. De hits gaan op en neer wat betreft de jaartallen. We gaan terug in de tijd. Dit is The Heart of Gold. Dit is New Young.

0: Kentgetijd, de grote superhit voor Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten hier op Lunchbeet bij de Veluwe start-op. Kijken we nog eventjes naar een update wat betreft de files. A28, zonder richting Utrecht, ruim 20 kilometer stilstand verkeer. Ongeluk is er gebeurd, de weg is inmiddels wel weer vrij, maar ondanks dat staat er nog ruim 20 kilometer. En dat gebeurt tussen Strandnulde en Leusden. En dan gaan we naar de A50, zonder richting Apeldoorn. Ruim 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Heerenzuid en Vaassen. En de laatste melding die staat op de N50, Emmeloord richting Zwolle. Ruim 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Kampen-Noord en knooppunt Haltemabroek. Nou, we beginnen vandaag met zon, maar later op deze ochtend neemt er vanuit het westen de bewolking toe. Rond de middag valt er vanuit het noordwesten lichte regen of motregen. En ook vanmiddag kan er op meerdere plaatsen in onze provincie wat lichte regen vallen. Veel stelt het trouwens niet voor. Aan het einde van de middag is er hooguit 1 tot 2 mm gevallen en wordt het weer droger. De wind is matig en draait van zuidwest naar het noordwesten en het wordt maximaal 23 graden. Vanavond droog, schijnt de zon weer. De nacht na vrijdag is het vrij helder en koelt het bij weinig wind af naar ongeveer 12 graden Celsius.
1: Hey. Beste uit je radio. Marcel Bonte.

Het waren de Dolly Dotjes hier op Radio Nuspeet bij de Veluwe Startop. En dat deden we met Love Me Just a Little Bit More. Bezoekers van DEFCON 1 opgelet. Want bezoekers van het grote Hardstyle Festival die hun ticket via de officiële Q-Dance webshop hebben gekocht, krijgen hun geld terug of kunnen hun kaartje doorschuiven naar DEFCON 1 2027. Het festival in Biddinghuizen werd afgelopen weekend afgelast vanwege de hitte en code rood. Volgens organisator Q-Dance was dat een moeilijke beslissing die in overleg met de autoriteit is genomen. Uiterlijk halverwege juli ontvangt de hoofdbezoeker een e-mail met een persoonlijke link. En daarmee kan worden gekozen voor terugbetaling of behoud van het ticket voor de editie van volgend jaar. Extra producten zoals accommodaties, parkeerkaarten, lockers en travel en stay arrangementen worden automatisch terugbetaald. Die kunnen niet worden meegenomen naar volgend jaar. Q-Dance zegt bezoekers graag in 2027 natuurlijk

vinden in de 40 beste van Nederland. Een plaatje van heel lang geleden. En een sampletje daarvoor gebruikt door Hugo en Salto. En Jamaican de Bambam vind je dus terug in de hitlijsten van dit moment nog steeds. En er zal ongetwijfeld veelvuldig worden gedraaid in de disco's, slash feestcafés en dat soort zaken meer. Goed, we kijken nog eventjes naar het volgende. Want de gemeente Nunspeet verlengt de bestuursovereenkomst met het COA voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan de Elspeterweg. Het gaat om een verlenging van 2 jaar. Dat is eigenlijk de afgesproken lengte, zeg maar, van 5 jaar. Op de locatie worden 100 AMV-jongeren opgevangen. Volgens de gemeente verloopt de opvang in grote lijnen goed en zijn er geen zwaarwegende redenen om de samenwerking te beëindigen. Zo laat men dat allemaal weten. Ja, en over de gemeente Nunspeet gesproken, die moet ook in totaal nog eventjes woonruimte zien te vinden voor 78 statushouders. Dat blijkt allemaal uit de nieuwe taakstelling voor de tweede helft van 2026, maar ook de achterstand die de gemeente Nunspeet nog heeft. Voor de tweede helft van dit jaar moet Nunspeet 27 statushouders huisvesten. Over heel 2026 gaat het om 51 personen. Daar komt dus nog een achterstand van 27 personen bij. Verder is er gekeken naar opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Voor Nunspeet wordt daar voorlopig uitgegaan van 5 plekken voor deze groep. Volgens het ministerie staat de asielopvang onder druk. Onder meer omdat statushouders niet snel genoeg kunnen doorstromen naar een woning. Ja, volgens mij hebben we daar als Nederlanders ook een probleem mee. Laten we dat eventjes vooropstellen. Nou goed, in ieder geval de gemeente wil de achterstand wegwerken met onder meer eigen woningbezit, afspraken met Omnia wonen, maar ook particulier aanbod. Ja, nou ja, hoe dat allemaal gaat lopen is nog eventjes de grote vraag. Het is wel heel erg krom natuurlijk, want we zitten met z'n allen in diezelfde probleem wat betreft de huizen en dat soort zaken meer. We pakken de bus, niet naar woningen. Nee, we gaan een busje pakken voor een feestje.

0: naar jouw eerste kus.
1: Gezelligheid kent getijd. Het is Albert van Bentum met zijn nieuwe single. Ik heb me uit betrouwbare bronnen laten vertellen dat hij komende zaterdag in Nunspeet een privéfeestje geeft. Ja, volgens mij was dat ergens in de buurt van de Nijverheidsweg of zo. Maar goed. Dit was het voor vanochtend weer. Zo dadelijk veel plezier bij de Ochtendkracht met Henry Slijkhuis. Hij kan weer gestemd worden op één van de drie. Ga daarvoor naar de Facebookpagina van RTV Nunspeet. Het zijn lekkere drie hits die op de playlist gezet zouden kunnen worden. Tenminste, althans.

0: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
1: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
0: Zin in een avond culinair genieten? Reserveer nu bij Petit Verdot in Nunspeet. Fusion dining op zijn best. Kijk op petitverdot.nl.
1: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
2: Jacob van Olst, elektrotechnische dienstverlening. Staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties. Alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak. 0341 257 737.
3: Uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.

0: www.groep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in het Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brand in het Duitse ziekenhuis is inmiddels onder controle. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf. Een kwart meer dan een jaar eerder. Volgens het WODC zaten daar veel alleenstaande minderjarige asielzoekers bij. De meeste incidenten waren op de opvanglocatie zelf. Buiten de opvang waren vooral winkeldiefstallen door jonge asielzoekers de meest voorkomende misdaden, aldus het WODC. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. 7 van hen liggen in het ziekenhuis en 1 van de kinderen is er slecht aan toe. Er zijn 4 verdachten aangehouden, de ouders en de grootouders. De politie denkt dat de 16 kinderen waarschijnlijk jarenlang opgesloten hebben gezeten in een klein kamertje. Ze gingen niet naar school, konden niet lezen en schrijven en sommigen konden niet praten. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt de bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Muiden gebeurde bij Almere Oostvaarders een ongeluk. Hierdoor heb je 5 minuten vertraging. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaak ging het ook mis. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten op onthoud. Dan de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort een kwartier op onthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattemerbroek een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf, een kwart meer dan een jaar eerder. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De

0: van Binnenlandse Zaken. Het kleinere stembiljet is de afgelopen jaren getest in verschillende gemeenten. Bij de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar wordt nog één keer met het huidige grote stembiljet gestemd. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. De meeste incidenten waren op maandag 5 januari... toen door zware sneeuwval en gladheid in vrijwel het hele land code oranje van kracht was. Met als gevolg zware verkeersproblemen, waaronder stilstaand treinverkeer. De lijnen van en naar Rotterdam Centraal werden het vaakst door storingen getroffen. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Volgens persbureau DPA is de brand het werk van een groep jongeren. Zij zouden willen voorkomen dat een overleden ebola-patiënt begraven wordt. De lichamen van overleden ebola-patiënten mogen vanwege besmettingsgevaar niet vrijgegeven worden. Hulpverleners gekleed in beschermende pakken begraven de lichamen. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met 2025. En werd het oude record van 21 miljoen passagiers uit augustus vorig jaar verbroken. Ryanair maakte vorige maand ruim 116.800 vluchten. Als er naar reizigersaantallen gekeken wordt, is Ryanair op dit moment de grootste Europese luchtvaartmaatschappij. Het weer in het zuiden en oosten, eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land sta je nog vast op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en Westervoort 5 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door 2 verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Op maandag 6 juli kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds meefietsen met de Veluwe-renners tijdens de opstapavond. Als je altijd al eens in groepsverband hebt willen wielrennen, dan is dit je kans om het te proberen. Iedereen met een racefiets is welkom, van beginner tot ervaren fietser. Als je je vooraf aanmeldt, dan word je gekoppeld aan een ervaren wielrenner tijdens je eerste rit. Zo fiets je ontspannen mee en leer je op een leuke en veilige manier de groep kennen. Het vertrek is op het Bunkmanplein in Voorthuizen en het dragen van een helm is verplicht. Aanmelden kan op secretaris@veluwerenners.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Trio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren. Eén voor één partij en één voor één kandidaat. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Het weer in het zuiden en oosten. Eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie. En de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL-tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Tower Jumpers en de 3x3 NL-tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL-tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website. play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. Op zaterdag 4 juli kun je trappen met happen. Tussen 4:30 en 6 uur 's avonds start deze gezellige fietstocht met versnaperingen onderweg. De uitgezette tocht voor het hele gezin is 25 kilometer lang en start bij het Blanke Schot aan de Garderenseweg 33 in Uddel of bij de Wartborg aan de Koningsweg 27 in Garderen. Deelnemen kost €15 voor een volwassene en €9 voor kinderen tot en met 12 jaar. Kijk voor meer informatie en inschrijven op uddel.info. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De bank rekent op een prijsstijging dit jaar met 3% en volgend jaar met 4%. Volgens de economen remmen de hogere rente en economische onzekerheid.

0: Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers van de instelling om het leven. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling was opgenomen. Er bestonden vermoedens dat het meisje aan het shaken baby syndroom zou lijden, en daarom was het kind uit huis geplaatst. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Volgens brancheorganisatie BOVAG heeft dat te maken met de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten door het dak gingen. BOVAG zegt dat de Nederlandse kopers van tweedehands elektrische auto's vaak consumenten zijn die aan een andere auto toe waren en gevoelig voor gebruikskosten zijn. Het weer: in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaja Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Het weer in het zuiden en oosten, eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werden in het Zuid-Hollandse Gorinchem mensen onder druk gezet om een volmacht af te geven. In die zaak zijn 6 mensen opgepakt. Niet alleen Gorinchem wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. Heerma zegt dat in Gorinchem duidelijk is geworden dat het systeem goed werkt. Er waren signalen van mogelijk ronselen en er werd aangifte gedaan. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Deze persoon wordt beschuldigd

0: klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio.
3: A1 Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg op het werk en thuis.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Niet alleen Gorinchem wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Afgelopen nacht heeft Rusland weer flink huisgehouden met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij 17 mensen gedood. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Bij de explosie die op 7 december 2024 plaatsvond, kwamen 6 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. De aanslag was gericht tegen de eigenaresse van een bruidsmodezaak op de begane grond. Deze vrouw was de ex-vriendin van de hoofdverdachte. Later dit jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. Afgelopen weken werd er verschillende keren door de medewerkers bij de producenten van melkproducten gestaakt. De vakbonden wilden een verhoging van de lonen voor zuivelmedewerkers en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er is een onderhandelingsresultaat bereikt waar alle partijen zich in kunnen vinden. De leden van de vakbonden laten hun licht over het akkoord schijnen voordat het definitief kan worden. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. De aanvallen zouden volgens de burgemeester aan zeker 13 mensen het leven hebben gekost en 86 mensen raakten gewond. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan doelbewust gebouwen waar mensen wonen en de burgerinfrastructuur te beschieten. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 4 juli kun je trappen met happen. Tussen 16:30 en 18:00 avonds start deze gezellige fietstocht met versnaperingen onderweg. De uitgezette tocht voor het hele gezin is 25 kilometer lang en start bij het Blanke Schot aan de Garderenseweg 33 in Uddel of bij de Wartborg aan de Koningsweg 27 in Garderen. Deelnemen kost €15 voor een volwassene en €9 voor kinderen tot en met 12 jaar. Kijk voor meer informatie en inschrijven op uddel.info. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL-tour tussen 11:00 ochtends en 18:00 avonds naar Barneveld. Tower Jumpers en de 3x3 NL-tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL-tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website. play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: De stem van jouw regio. A1 Radio.

luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Op maandag 6 juli kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds mee fietsen met de Veluwe-renners tijdens de opstapavond. Als je altijd al eens in groepsverband hebt willen wielrennen, dan is dit je kans om het te proberen. Iedereen met een racefiets is welkom, van beginner tot ervaren fietser. Als je je vooraf aanmeldt, dan word je gekoppeld aan een ervaren wielrenner tijdens je eerste rit. Zo fiets je ontspannen mee en leer je op een leuke en veilige manier de groep kennen. Het vertrek is op het Bunkmanplein in Voorthuizen en het dragen van een helm is verplicht. Aanmelden kan op secretaris@veluwerenners.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door 2 verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie en de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. BOVAG en kamperen caravanindustrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Sinds 1 januari van dit jaar moeten eigenaren van campers het halftarief van de motorrijtuigenbelasting betalen. Eerder was dat het kwarttarief. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen door het dak gegaan en sommige campers hebben ook met milieuzones te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Afgelopen maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Door de stroomstoring zijn ook veel internationale treinen in de problemen gekomen. De treinen vanuit Nederland via Brussel naar Parijs rijden via Utrecht. Treinen vanuit Londen komen niet verder dan Brussel. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. In 2023 trad Van Gaal als adviseur aan. Hij werd destijds gevraagd door de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag. Van Praag heeft ondertussen zijn biezen gepakt en ook technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker zijn vertrokken. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein, de kop van 12 kilometer file vanaf knooppunt Valburg, doe je er een kwartiertje langer over. 10 minuten vertraging op de N50 Emmeloord Zwolle bij Hattemerbroek. De N337 Zwolle Deventer, 10 minuten vertraging bij Deventer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Zeven Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. BOVAG en Kamperen Caravan-industrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
4: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
4: De stem van jouw regio.
5: I was born and raised down in Alabama. On a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it. Of course, deep down inside, he was hurt. Because he

0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het Haagse Haga-ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. Goormans is inmiddels overleden. Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 80 voerde hij kunstmatige inseminaties uit. Het ziekenhuis noemt het handelen van de vroegere werknemer onacceptabel. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. In het Verenigd Koninkrijk werden 29 mensen ziek, in Litouwen 23 en in Duitsland 14. Het gaat veelal om jongvolwassenen en kinderen. De eerste meldingen kwamen in november vorig jaar binnen en sindsdien moesten zeker 49 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. Aan de kant van Rusland werden 1,4 miljoen militaire slachtoffers geteld. Ruim 1/3 is overleden. In Oekraïne zou het mogelijk om 625.000 militaire slachtoffers gaan. Ruim 125.000 mensen zijn gesneuveld. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Oss. Bij Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Haagse Haga ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. De Groningse Eemshaven wordt gezien als de beste plek, maar lokale bestuurders en bewoners willen het niet. Volgens netbeheerder Tennet zouden de twee centrales in de Eemshaven terecht moeten komen, omdat daar minder kosten en problemen om de hoek komen kijken bij het aansluiten van de nieuwe centrales op het elektriciteitsnet. Een andere mogelijkheid is Zeeland. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden. En dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Vorig jaar had de regionale toetsingcommissie euthanasie ruim 10.000 meldingen van euthanasie binnengekregen. Eind vorige eeuw lag dit aantal jaarlijks rond de 2000. De aanleiding voor levensbeëindiging is vaak ziekte zoals kanker, dementie en psychische aandoeningen. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Gulpener kampt met de forse dalende markt. Een belangrijke reden om met Grols samen verder te gaan zijn volgens Gulpener de schaalvoordelen. Bij het bedrijf werken 75 medewerkers. Volgens de directie behouden zij voorlopig hun baan. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nu 60 kilometer file. Op de A28 naar Utrecht heb je tussen Den Dolder en Utrecht 10 minuten vertraging. Na 50 van Arnhem naar Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. De A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden, en dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal.

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die 21 dagen in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden die op reis waren met het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen kwamen te overlijden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het zou om zo'n 480 meer sterfgevallen gaan. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. 2 mensen zijn gewond geraakt, 1 persoon wordt nog vermist. 15 woningen in de buurt zijn ontruimd. Het bluswerk is nog niet helemaal gedaan, maar de brand is vrijwel onder controle. In het pand bevinden zich 2 woningen verdeeld over 3 verdiepingen. De brand heeft op alle verdiepingen gewoed, maar sloeg niet over naar de andere panden. Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Morgen Hollands zomerweer. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat er 130 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 10 minuten vertraging. A50 van Arnhem naar Apeldoorn, tussen Loenen en Apeldoorn een kwartier extra. De N50 van Emmeloord naar Apeldoorn, tussen Campus Zuid en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten vertraging. En op de N225 Rhenen-Oosterbeek tussen Ede en de A50 een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 4 juli kun je trappen met happen. Tussen 16:30 en 18:00 s'avonds start deze gezellige fietstocht met versnaperingen onderweg. De uitgezette tocht voor het hele gezin is 25 kilometer lang en start bij het Blanke Schot aan de Garderenseweg 33 in Uddel of bij de Wartborg aan de Koningsweg 27 in Garderen. Deelnemen kost €15 voor een volwassene en €9 voor kinderen tot en met 12 jaar. Kijk voor meer informatie en inschrijven op uddel.info. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7:00 ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8:00 ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, uit het hart van de West-Veluwe. De stem van jouw regio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: Op 93.5 en op 106.8 FM.
1: De stem van jouw regio.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. Twee mensen zijn gewond geraakt, één persoon wordt nog vermist. Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie en de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL-tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Tower Jumpers en de 3x3 NL-tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL-tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website. play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. Op maandag 6 juli kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds mee fietsen met de Veluwe-renners tijdens de opstapavond. Als je altijd al eens in groepsverband hebt willen wielrennen, dan is dit je kans om het te proberen. Iedereen met een racefiets is welkom, van beginner tot ervaren fietser. Als je je vooraf aanmeldt, dan word je gekoppeld aan een ervaren wielrenner tijdens je eerste rit. Zo fiets je ontspannen mee en leer je op een leuke en veilige manier de groep kennen. Het vertrek is op het Bunkmanplein in Voorthuizen en het dragen van een helm is verplicht. Aanmelden kan op secretaris@veluwerenners.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. AN Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.
0: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vooral veel vertraging op de A50. Van Arnhem naar Apeldoorn doe je er een half uur langer over tussen Loenen en Apeldoorn. En de andere kant op tussen Hoenderloo en Knoopend Waterberg 20 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En verder naar het zuiden bij Renkum een kwartier vertraging door een personenwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur

1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land de noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 84 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het harder. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio. Hello.

Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio. I miss

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden. En om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het harder. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Voordat ik jou zag, was ik gebroken. Tot je me vond, had ik pijn en verdriet. Tot ik je had, kon ik niet eens meer geloven dat er liefde bestond. Nee, ik kon het niet. Maar voor jou viel ik dieper dan ooit tevoren. Voor jou ging ik verder dan ik ooit had gedaan.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regioactueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon, in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond. En Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is AE Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE Radio.

0: Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. En het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het harder. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Er komt nog maar één doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8... in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thielen niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar één centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Met een vleugje elektronica en

0: elke dag op de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Luisteraars, goedenavond. Welkom bij weer een gloednieuwe Xpodia. De eerste van juli 2026. Hier in de studio zit uiteraard ook natuurlijk mijn vaste collega Gerrit. Gerrit, goedenavond.
2: Goedenavond, Peter. Ja, fijn om er te zijn.
1: Ja, fijn dat je er ook bent. We hebben een mooi uurtje. We hebben ook weer drie bijdragen van Edwin uit Spanje. Daar zijn we ook helemaal blij mee. Namen die je tegen gaat komen zijn Arena. Iets nieuws als A Liquid Landscape. De blues is in handen van John Lee Hooker. Kortom, heel veel om te draaien vanavond. En we zijn geopend met de Duitsers.
2: Ja, en eigenlijk is dat jouw gebied, de Duitsers. Ja. Maar ja, Edwin die draaide vorige week al een nummer van Eloy. En toen dacht ik, nou, dat kan ik ook.
1: Precies.
2: Dan mag ik ook wel grensoverschrijdend bezig zijn. Eloy is een bekende band en is wel een mooie vertegenwoordiger van de Duitse progrock. Hun muziek wordt eigenlijk wel gelabeld als psychedelische space rock. En ja, dat vind ik altijd een aparte naam. Maar goed, het mag. De muziek is hartstikke mooi. De naam van Eloy is overigens afgeleid van Eloy met een I aan het eind in plaats van een Y. En dat is een mensenras uit het boek The Time Machine van H.G. Wells. Je hoorde net het nummer Mysterious Monolith van het album Planets uit 1981, maar wel in de geremasterde versie uit 2005.
1: En wij gaan door met de band die ik vorige week al geïntroduceerd heb. Legacy Pilots, de band uit Hamburg rond Frank Us met een heleboel hulp erbij. En in dit geval heb ik gekozen voor een album uit 2025. Dat heet Night Flight. Dat is het eerste live album wat deze man, deze band, heeft opgenomen. Het nummer waarna je gaat luisteren heet Don't Chase the Rainbows. En het is gezongen door Finally George. En dan is dat bekend voor de mensen die in progrockland leven. Voor anderen is het totaal onbekend. Maar dat is ene George Haan, Georg Haan, ook een Duitser. En dat is eigenlijk normaal een muziektechnicus die, net als Frank Us, ook progrock heeft ontdekt. En dus ook muziek is gaan maken. Hoe mooi is dat?
2: Oh, wat leuk, ja.
1: En die man die heeft een mooie stem. Dus ga je zo meteen meemaken in Don't Chase the Rainbows.
3: Many search for fortune.

0: FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: We gaan naar Spanje. We gaan naar Edwin.
2: Vanavond start ik mijn bijdrage met het nummer Chosen. Dat is een bekend en energiek nummer van de progrockband Arena. En dat staat op hun album Immortal uit 2000. Het nummer is sindsdien uitgegroeid tot de vaste waarde tijdens hun live optredens. En het nummer wordt gekenmerkt door de typische symfonische en bombastische neoprog sound van de band. Het combineert stevig gitaarwerk met melodieuze keyboardpartijen. En de tekst van het nummer heeft een enigszins mystieke en duistere sfeer. Het gaat over onzichtbare krachten, lotsbestemming, met teksten als Take a leap of faith if you want to find out. En You have been chosen. Dus hier is de live versie van Chosen.

0: parel uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
1: Bijna 10 jaar geleden hebben 3 heren de band Ambient Den opgericht. Die maken een aantrekkelijke crossover prog. Maar erg productief zijn ze niet, althans voor wat betreft het uitbrengen van studioalbums. Voor zover ik weet brachten ze in 25 hun eerste en enige album uit. Onder de weinig originele naam Ambient Den. Hun muziek daarentegen is wel origineel. Daarover is de vakpers het wel eens. En dat album is ook nog eens een keer geproduceerd door de bij ons bekende Ben Graven. Luister maar eens naar het nummer Earthwise van Ambient Den.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Toen we net begonnen waren met Xpodia in het jaar 2015... waren we opeens allemaal heel erg enthousiast van een soort Tangerine Dream-achtige band die heette Pyramax. En Clemens was de aanstichter daarvan, want die heeft ons daar toen op gewezen. En dat bestond uit drie man. Eigenlijk twee man die de elektronische band Pyramid Peak hadden. En dan hadden we ook nog één man, Max Schievele. En dat heette dan Maxess. En die deed iets met synthesizers en gitaren. En die waren met z'n drieën aan de gang gegaan. Ze hebben twee albums uitgebracht, waarvan Distance, het eerste album, ons het meest is bijgebleven. Het tweede album was een beetje gezocht, als ik me de muziek goed kan herinneren. Maar van het eerste album hebben we nog goede herinneringen. Waaronder het nummer wat je gaat beluisteren, dat heet Magellanic Clouds.
1: Xpodia, van ambient tot trance. De mooiste creaties met keyboards en synthesizers hoor je natuurlijk in Xpodia.

0: parel. Uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
1: Het wordt tijd voor de tweede bijdrage van Edwin. Kom er maar in.
2: Vanavond ga ik weer eens terug naar het geesteskind van de Nederlandse multi-instrumentalist en componist Arjan Lucassen. The Dream Sequencer. Dat is het titelnummer en de openingstrack van het gelijknamige album van Arjan uit 2000. Het nummer introduceert de luisteraar in de science-fiction-wereld van het verhaal en dient als sfeervolle symfonische introductie voor de rest van het album. Het album speelt zich af in het jaar 2084, na een allesvernietigende wereldoorlog. De allerlaatste levende mens en tevens Mars-kolonist gebruikt een virtuele realiteitsmachine, genaamd de Dream Sequencer. En dat om zijn naderende dood te verzachten, door terug te reizen naar zijn herinneringen en vorige levens. Het is een rustig, sfeervol en iets wat melancholisch nummer dat sterk leunt op synthesizers en scoutscapes. In plaats van traditionele zang bevat het nummer voornamelijk gesproken woord. Ingesproken door de zangeres Lana Lane in de rol van een computerstem van de Dream Sequencer. Ze heet de kolonist welkom en start het reïncarnatieprogramma op. Geniet van de Dream Sequencer.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia.
1: We gaan terug naar 1983, maar eigenlijk naar 2007. Live over Europe. En dan weten de kenners waar ik het over heb. We hebben het over Genesis. En eigenlijk gewoon de Genesis met de drie man die over waren.
2: Ja.
1: Ja, Collins, Rutherford en Banks. En die waren op dat moment al, zeg maar, voor een hoop fans op een teleurstellend pad bezig. Het was veel meer poppy. Het was veel minder prog. En wat ze uitbrachten, daar kwamen ook echt nummers van in de hitparade terecht.
2: Ja,
1: waarom?
2: Omdat, God beter het.
1: Ja, nou ja, dat dachten sommigen. Maar dat was de richting die Phil Collins opging. En die andere jongens die gingen daar dus toch gewoon niet mee. Maar gelukkig, op die albums stonden er toch ook wel weer echte prognummers. Eentje daarvan is een favoriet van de fans. Home by the Sea.
2: Ja.
1: En dat bestaat uit twee delen. Maar live wordt het gewoon in één keer gespeeld. En dat gaat over een inbreker die bij een huis aankomt. Denkt daar wat te gaan jatten. En vervolgens spoken tegenkomt die hem het huis niet meer uitlaten. Home by the Sea, opgesloten in de spoken als inbreker.
2: Ja, mooi is dat, hè?
1: Echt een geweldig nummer. En een heerlijk nummer van Genesis, vind ik. Dus dit is nog wel eventjes dik 10 minuten genieten als laatste nummer van het eerste uur.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro... en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Tiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
2: A1 Radio.
4: Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.

0: muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Welkom bij het tweede uur van deze Xpodia, aflevering 556 alweer. Die we geopend zijn, Gerrit, met...
2: een aftrap. Om het in voetbaltermen te zeggen.
1: Ja, en nou, we zitten nog steeds in het toernooi, denk ik.
2: Ja, dus, daarom. En ik zeg dat omdat Polen bij het voetbal al lang is uitgeschakeld. Maar bij ons nog niet. Bij ons hoor je Lunatic Soul. En dat is zeker de moeite waard. Maar we moesten daarvoor wel terug in de tijd naar 2020. En het jaar van het album Through the Shaded Woods. Centraal thema is de cyclus van leven en dood. Het overwinnen van trauma's en de terugkeer uit het hiernamaals om een tweede kans te krijgen. Hoe mooi is dat? Het nummer dat je hoorde heet heel toepasselijk The Passage.
1: Ja, en het leuke is, of het interessante is... eigenlijk was Marius Duda, had hij zijn hele project Lunatic Soul rond... met 8 albums. Maar nu Riverside is opgegeven...
2: komt het weer...
1: gaat hij verder als Lunatic Soul.
2: Met nieuw elan verder.
1: Ja, dus ik ben benieuwd wat er gaat komen. Ik heb geen flauw idee. Wij gaan in de tussentijd wel door met de Finse band Throes of Dawn. En het album komt uit 2016, heet Our Voices Shall Remain. Het is ook het meest recente album wat ze hebben uitgebracht.
2: Zonder zo te horen.
1: Ja, en volgens de recensenten ook het beste album wat ze ooit hebben uitgebracht. En als je luistert naar het nummer wat ik nu al op de achtergrond draai... dan kun je misschien een beetje begrijpen waarom. Het is lekker stevig, maar dat hoort ook altijd wel bij het begin van het tweede uur. Het nummer heet The Understanding.

0: 90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Edwin neemt ons mee naar de grondleggers van wat genoemd wordt de Berlijnse school.
2: En vanavond nog een stukje elektronica vanuit Spanje. Namelijk Tangerine Dream. Met Gleeful Poots Crying Softly. Het nummer verscheen voor het eerst in 2007 op het album One Times One. Later is het ook nog uitgebracht op verzamelalbums, zoals het compilatiealbum Music for Sports Power and Motion uit 2009. De muziek is vrijwel volledig gecomponeerd en uitgevoerd door Edgard Vreuse, de oprichter en frontman van Tangerine Dream. En het nummer sluit aan bij de latere sound van Tangerine Dream, waar ze een traditionele ambient en elektronische sound combineren met meer gestructureerde, melodieuze en moderne elementen. Luister naar dit mooie stukje elektronische muziek van Vreuse & Co.

0: actueel. Van de recente releases moet je deze gehoord hebben.
1: Ja, in het kader van die recente releases presenteren we nu het nieuwste album van Riffstone. En dat heet Mythical Creatures. Riffstone ken ik niet als band, maar ook eigenlijk niet als woord. Dus ben ik eens gaan zoeken. Riffstone als één woord bestaat niet in het Engels bijvoorbeeld. Maar wel als je er een streepje tussen zet. Riff en stone. En dan kan het verwijzen naar koraalrif, die je als versiering, maar ook als biologisch filter kunt aantreffen in zoutwateraquaria. Nou, dan mag je zelf de link leggen naar Mythical Creatures. Dat lukt mij niet zo gauw. Maar laten we maar eens gaan luisteren naar het nummer The Phoenix van Riffstone dus.
2: En is het een nieuwe band?
1: Het is een bijna nieuwe band, ja.
2: Ja, dat dacht ik al. Maar The Phoenix, dat is altijd zo.
1: Ja.
2: En daar kom ik zo meteen in het volgende nummer en de volgende band kom ik daarop terug.
1: Dat is mooi.
2: Dat dacht ik.
1: Een bruggetje.
2: Een bruggetje. Hier is Riffstone.
0: Exponia, houd je actueel. Van de recente releases moet je deze gehoord hebben.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Nou hadden we net al een voor ons nieuwe band, maar ook met een gloednieuw album. Riftstone met Mythical Creatures en de Phoenix. En dan de Phoenix, dat is iets wat herrijst uit zijn as.
3: Ja.
2: Nou, ik heb nu een band die is ook uit hun as herrezen.
3: Kijk.
2: En dat is de Nederlandse band A Liquid Landscape.
3: Oh.
2: Ook dit is weer een tip van Rino trouwens.
3: Ja, Rino.
2: Die heeft ons daarop gewezen. Heel fijn dat hij dat gedaan heeft. A Liquid Landscape, een Nederlandse band die al 10 jaar lang niks heeft gedaan. Maar na 10 jaar hebben we dan eindelijk weer een nieuw album. En dat album heet Rogue Planet. Dat is eigenlijk een planeet die niet meer om de zon draait. Of zijn zon draait, of haar zon draait. Dat is net hoe je het noemen wil. Maar die ergens door het heelal heen gaat. Prima. De nummers die ik heb gekozen is Ravensong Part 1 en Part 2. En die heb ik gewoon aan elkaar geklikt. En dan heb je gewoon bijna 8 minuten heerlijke muziek. Met ene Niels van Dam op gitaar. En dat doet hij echt ongelooflijk goed. Het hele thema is technologie maakt alles mogelijk. En waarom is het dan zo dat eigenlijk de afstand tussen mensen en de afstand tussen mensen en de maatschappij steeds groter wordt, terwijl we zoveel mogelijkheden hebben om ons met elkaar te verbinden.
3: Verbinden, ja, precies.
2: Ik vind het een prachtig thema.
3: Dat slaat dus ook mooi op de titel van het album.
2: Dat dacht ik wel. Rogue Planet. Waarom dan?
1: Xpodia houdt je actueel. Van de recente releases moet je deze gehoord hebben.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expedia. Expedia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expedia.
1: Een grootheid noemen we dan.
2: Ja, een grootheid. En als het gaat om bluesmuziek, dan staat voor mij het album The Healer van John Lee Hooker uit 1989 in mijn top 3. Van dat album The Healer waardeer ik vooral de inbreng van de verschillende gasten. Dat zijn grote namen als Carlos Santana, Robert Gray, Kent Heat, Los Lobos en vooral Bonnie Raitt. En daarom hoor je nu I'm in the Mood, waar John Lee Hooker samenwerkt met Bonnie Raitt. En dat is een schitterend nummer geworden.
1: Zeker. Heeft hij het ook zelf geschreven of is dit ook weer zo'n ding wat ergens uit een ver verleden komt?
2: Het komt uit een ver verleden, dat denk ik wel.
1: Ook
2: ja.
1: Wel, hè? Ja.

0: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
1: Hadden we eerder in het uur al A Liquid Landscape als Nederlandse band. Er zijn er nog meer. Waaronder Armed Cloud. En dat is echt stevige muziek. Prog metal van de bovenste plank op Nederlands niveau. Echt waar. En ik grijp nu in dit geval terug naar Obsidian Desert. En dat is een album uit 2015. En het nummer In Your Mind. Het is echt een van de betere nummers die ze hebben gemaakt. Ook een van de nummers waarvan ik dan denk van... Oké, ik kan er nog net naar luisteren. Dus het is wel stevig. Ja, maar hij gaat bij mij... komt hij nog net door het filter heen, om het zo te noemen.
2: Ja, ja. Je tolereert hem.
1: Ja, en ik kan ze echt ongelooflijk waarderen. Zeker ook vanwege het feit dat het een Nederlandse band is. Ze hebben meer werk gemaakt waarvan ik, omdat het altijd zo stevig was... onvoldoende naar heb geluisterd. Dus ik ga dat toch nog even een keer corrigeren.
2: Ja,
1: en wie weet krijgen we in de komende weken daar dan ook nog wel wat van te horen.
2: You're never
1: not. Nu in ieder geval Armed Cloud met In Your Mind. En daarmee sluiten we ook deze Expedia af, luisteraars. Gerrit, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan. En tot de volgende week. En dan hebben we een...
1: Een XXL.
2: Jawel.
1: Ja, dat is waar. Dan gaan we voor de extra lange nummers. En weinig presentatie. Dank ook aan Edwin in Spanje. En jullie luisteraars, dank voor het luisteren. En nogmaals gezegd, tot volgende week.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro... en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thielen niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

Under. De band heet Desert Fire. Ze hebben het over dit mooie medium, radio. Maar dan wel afgekort, allemaal puntjes ertussen. R-A-D-I-O. Maar ik zeg gewoon radio. Als opener van Schatten bij Nacht. Een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat inmiddels gewend bent. Met daarin natuurlijk de vaste onderdelen zoals we daar hebben. De Killer Classic. Gaan we 35 jaar terug in de tijd naar het album van Ozzy Osbourne. Dat heet No More Tears. Je hoort zometeen het titelnummer. In de oerknal gaan we even kijken naar het debuutalbum van de Zwitserse band Gotthard. Het heet uiteraard ook Gotthard, komt uit het jaar 1992. Je hoort zomaar in Fire Dance. In de showcase zijn we alweer toe in de derde week van het album van 12 Stones. Het debuutalbum van 12 Stones ook. Het heet uiteraard ook 12 Stones, komt uit het jaar 2002. In de derde week hoor je zometeen Open Your Eyes. De Rock 13, even Under Fire voor de tweede week op de nummer 1 positie met Villainous. En de nieuwe van Five Finger Death Punch, Eye of the Storm, komt nieuw binnen. En dit is een band uit Puerto Rico. Het is Matador, Levitate.

Een tijdje geleden kreeg ik een tip van Kjeld. Kjeld stuurde een mail naar Eddie en schouten@nacht.net. Die zei, je moet iets van Violent Vera draaien. Ik had er nog nooit van gehoord, maar Kjeld, dankjewel, want het is ontzettend lekkere muziek. Burn Me With The Bible hoorde je. En daarvoor uit Puerto Rico, Matador en Levitate. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd. Dat doen we eigenlijk altijd met de Killer Classic. En we gaan nog heel ver terug in de tijd. Naar een man die vorig jaar overleefde. We gaan terug naar het jaar 1991. Killer Classic. De man die vorig jaar overleed op 22 juli het jaar 2025... op 76-jarige leeftijd is natuurlijk Ozzy Osbourne. Aan deze plaat heb ik altijd bijzondere herinneringen... want deze gaat terug naar het begin van Schouten bij Nacht... En dat is al bijna 25 of 30 jaar geleden ook, dus wat dat betreft. Het is de zogenaamde thuisrijplaat. Als wij klaar waren met onze nachtuitzending toen de tijd... dan zetten we 's ochtends om 6 uur op het D7 op voor de collega. Dat vond hij nooit leuk, maar wij wel. Uit het jaar 1991, Ozzy Osbourne van het album No More Tears.

komen uit Finland. De naamgever van deze band, Joel Hocka, die ken je natuurlijk van The Rasmus. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen band, genoemd naar zijn achternaam Hocka. Via Miseria hoorde je. En daarvoor gingen we terug in de tijd, 35 jaar terug in de tijd, naar Ozzy Osbourne. Je hoorde No More Tears. Gaan we even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. Een nieuw binnenkomer, die is leuk, iets van Five Finger Death Punch. Het was een tijdje stil, maar ze hebben nieuw werk uit. Je hoort zometeen The Eye of the Storm. En deze band komt uit Detroit, Michigan. Staat voor de tweede week op de Rock 13 nummer 1 plaats. Dus Eva Under Fire en Villainous.

0: Finger Death Punch. Februari 27 staan ze in Amsterdam op 7. Februari en op 8 februari in de Vorst in België. Die Eye of the Storm komt nieuw binnen in Rock 13. Daarvoor de nummer 1, Eva Under Fire en Villainous. We gaan weer terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 1992.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Die is dus goud bij nacht.
0: 1992 was het jaar dat het debuutalbum uitkwam van de Zwitserse band Gotthard. Ze komen uit Lugano, dat is in Zwitserland. Het debuutalbum heet uiteraard ook Gotthard. Laatst stonden ze met een ander album in de showcase, maar dat is alweer een paar weken geleden. We gaan nu even tijd besteden aan het debuutalbum van de band. Het komt in het jaar 1992 van dat album deze, Firedance.

klein momentje van rust hier in Schouten bij nacht. Normaal gesproken maar 3 Days Grace, best wel stevige muziek. Maar deze is lekker rustig. I don't wanna go home tonight. Nou, ik wel hoor. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 1992. Het debuutalbum van de band Gotthard. Dat heet ook Gotthard en je hoorde Fire Dance. Schouten bij nacht, een uurtje gewoon lekkere stevige muziek. Vooral nieuwe muziek. Dit is de laatste van de band Nuclear Messiah. Messiah. Black Flame, zo heet het laatste album. Daarop deze Death or Glory.

0: zijn met z'n drieën. Maken best wel een bak herrie met z'n drieën.
1: Ze komen uit Indianapolis, Indiana. De band heet Sequoia. Some things never change. Dat gebeurt wel eens inderdaad. Dat idee kan je wel eens hebben dat het eigenlijk nooit verandert. Misschien is dat ook wel zo. Ik ben veel te optimistisch daarvoor. En daarvoor Nuclear Messiah en Death or Glory. Gaan wij voor de laatste keer terug in de tijd hier in Schouten bijna voor deze uitzending. We gaan naar de showcase aan het jaar 2002.
2: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
1: We blijven even in Amerika, maar gaan wel naar Louisiana voor de band 12 Stones. We zijn toe aan de derde week van het album 12 Stones uit het jaar 2002 in de showcase. In de derde week, lekker stevig. Open je ogen, kijk om je heen, daar gaat het om. Dit is Open Your Eyes.

zijn de twee grootheden in de muziek. Gus G gaat al een tijdje mee. En ook de zangeres die heeft uitgenodigd, Doro, die gaat ook al een tijdje mee. Samen hebben ze Nothing Can Break Me van het laatste album van Gus. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 2002. Dat deden we met 12 Stones, alweer in de derde week van de showcase. Van het album 12 Stones hoorde je Open Your Eyes. Brengt ons alweer bij het einde van dit programma. Een uurtje is eigenlijk veel te kort, maar ook wel heel erg lekker. Lekkere stevige muziek en vooral nieuwe muziek. Daar staat Schouten bij nat voor. We gaan eruit met Outshine. Die leuke band uit Finland die heel veel naar His Infernal Majesty, oftewel naar hem, heeft geluisterd. You are not alone. Dat klopt. Want volgende week zijn we er gewoon weer. En ik hoop dat je dan ook weer luistert. Tot dan. Doegie. I thought I...

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro... en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

95.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro... en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze...

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro... en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen